0: Belgische hitmachine Lost Frequencies brengt ons precies de energie die we nodig hebben met zijn allernieuwste single Live It All. Een heerlijke melodieuze plaat die je herinnert aan wat echt belangrijk is. Volop genieten van elk moment.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien.
1: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De Avondclub.
1: Naar Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Jen ben.
1: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal.

0: Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: like a sleep twitch.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De kermis in Boksmeer gaat niet door zolang code rood van kracht is vanwege de extreme hitte. Burgemeester Marieke Moorman heeft dit besluit genomen uit voorzorg voor de gezondheid van bezoekers en medewerkers. De gemeente roept organisatoren van andere evenementen op om ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Extreme hitte vormt een groot probleem voor koeien die last kunnen krijgen van hittestress. Melkveehouder Willy Baltussen uit Landhorst benadrukt het belang van goede huisvesting, zoals een moderne stal met isolatie en ventilatie. Hij pleit voor betere omstandigheden voor koeien, zodat hun welzijn gewaarborgd blijft. In Land van Kuik ontvangen 11 kinderen uit 9 gezinnen thuisonderwijs zonder toezicht van de onderwijsinspectie. Dit onderwijs is vrijgesteld van wettelijke eisen en controle, wat leidt tot zorgen over de kwaliteit en bescherming van kinderrechten. De gemeente verwacht dat het aantal vrijstellingen zal afnemen door aangescherpte regels van de Hoge Raad. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik.

0: Iedereen kent dat moment wel. Je blijft maar rennen, je blijft maar geven tot het elastiekje knapt. Gracie Abrams schreef er een prachtig breekbaar anthem over. Het is die seconde waarin de vermoeidheid toeslaat en je simpelweg niet meer verder kunt. Maar zoals we vandaag gewend zijn, verpakt ze die pijn in een melodie die zo mooi is dat je er stiekem toch een beetje warm van wordt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: Ik

0: Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
1: Te weinig geld voor boodschappen. Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

tickets anymore.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Van zaterdag 4 juli tot maandag 13 juli in de ochtend vinden er werkzaamheden plaats aan de Maaslijn in het Land van Kuik. Gedurende deze periode rijden er geen treinen tussen Nijmegen en Blerik en zijn er verschillende afsluitingen. De overweg aan de Beerseweg is afgesloten van vrijdag 3 juli om 23:30 tot woensdag 8 juli om 6 uur. En de overweg aan de Floralaan is dicht van vrijdag 3 juli om 23:30 tot woensdag 8 juli om 8 uur. Op donderdag 9 juli is de Hapsebaan afgesloten van 7 uur tot 15 uur voor werkzaamheden. De kermis in Boksmeer is afgelast zolang code rood van kracht is vanwege de extreme hitte. Burgemeester Marieke Moorman heeft dit besluit genomen uit voorzorg voor de gezondheid van bezoekers en medewerkers. De gemeente roept organisatoren van andere evenementen op om ook hun verantwoordelijkheid te nemen en de richtlijnen te volgen. Melkveehouder Willy Baltus uit Landhorst waarschuwt voor hittestress bij koeien door extreme hitte. Koeien hebben moeite met hoge temperaturen en moeten goed in de gaten gehouden worden. Zijn moderne stal biedt enige verlichting, maar de omstandigheden blijven uitdagend. Baltus pleit voor betere huisvesting voor koeien, vooral in deze hitte. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koel.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Ook morgen rijden boven die minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij 1 aanklacht. Hij betaalt $2,3 miljoen boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Er is ook nog kans dat hij de cel in moet. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
6: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Maandag 13 juli in de ochtend vinden er werkzaamheden plaats aan de Maaslijn in het Land van Kuik. Gedurende deze periode rijden er geen treinen tussen Nijmegen en Blerik en zijn er verschillende afsluitingen. De overweg aan de Beerseweg is afgesloten van vrijdag 3 juli om 23:30 tot woensdag 8 juli om 6 uur. En de overweg aan de Floralaan is dicht van vrijdag 3 juli om 23:30 tot woensdag 8 juli om 8 uur. Op donderdag 9 juli is de Hapsebaan afgesloten van 7 uur tot 15 uur voor werkzaamheden. De kermis in Boksmeer is afgelast zolang code rood van kracht is vanwege de extreme hitte. Burgemeester Marieke Moorman heeft dit besluit genomen uit voorzorg voor de gezondheid van bezoekers en medewerkers. De gemeente roept organisatoren van andere evenementen op om ook hun verantwoordelijkheid te nemen en de richtlijnen te volgen. Melkveehouder Willy Baltus uit Landhorst waarschuwt voor hittestress bij koeien door extreme hitte. Koeien hebben moeite met hoge temperaturen en moeten goed in de gaten gehouden worden. Zijn moderne stal biedt enige verlichting, maar de omstandigheden blijven uitdagend. Baltus pleit voor betere huisvesting voor koeien, vooral in deze hitte. En tot zover het Zweeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
0: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers... Duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven... en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord... na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en 10 passagiers bleven ongedeerd. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Morgen rijden minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij 1 aanklacht. Hij betaalt $2,3 miljoen boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Ook is er nog een kans dat hij de cel in moet. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren.
8: Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Omroep Land van Kuik. Dichter

Jonas Blue laat de zomerse strandfeestjes even achter zich en neemt ons mee de nacht in. Voor deze nieuwe clubhit zocht hij de samenwerking met de Braziliaanse producer Malief. En het resultaat is even duister als verleidelijk. Als je houdt van diepe baslijnen en typische late night vibe, dan is dit je nieuwe favoriet. Dit is Jonas Blue en Malief met Edge of Desire.

0: Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteiten bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via het tweedehandsplatform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en 10 passagiers bleven ongedeerd. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bij Anytime Fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden... na eerdere records in Horst en Vlissingen. In De Bilt bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde SWIFT-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteiten bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via het tweedehandsplatform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. www.vakantiejaarmarkt.nl.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
13: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
11: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ka-ching.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Muzikant René van Rooij, zondag 28 juni te gast in het radioprogramma Perron 4. Tussen 10 en 12 uur blikt hij terug op zijn carrière, waaronder zijn tijd bij WC Experience. En bespreekt hij zijn huidige projecten en toekomstplannen. Luister naar Omroep Land van Kuik. In het radioprogramma Plein 33, zondagmiddag van 12 tot 2, staan toerspellen en de nieuwe mediawet centraal. Kevin Pluk bespreekt de populariteit van toerspellen, zoals het Taflan-toerspel en het Juliana-toerspel, die verenigingen financieel ondersteunen. Ook worden de gevolgen van de nieuwe mediawet voor lokale omroepen besproken. In 2025 ontvingen verkeersdeelnemers in de gemeente Land van Kuik 27.504 verkeersboetes met een totale waarde van €2.923.609. Snelheidsovertredingen waren de meest voorkomende overtredingen, goed voor 23.594 boetes ter waarde van €2.070.704. Land van Kuik staat op plaats 58 in de landelijke ranglijst. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Profs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met Zwarte Zaterdag op 1 augustus. De voetballers van Iran zijn ontevreden over hun behandeling tijdens het WK. Volgens de spelers belemmeren omstandigheden buiten het voetbal hun prestaties. Iran speelde 1-1 tegen Egypte en maakt kans op de knock-outfase. Door de oorlog met de Verenigde Staten verblijft de selectie in Mexico en reist pas laat naar wedstrijdlocaties. Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden... na eerdere records in Horst en Vlissingen. In de beeld bleef het officiële juni-record onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde Swift-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon, alleen in het midden en westen is er kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur loopt uit een van 33 graden in het westen tot 38 plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden zware onweersbuien met kans op zware windstoten, hagel en wateroverlast. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Ik zeg het in de goede zaterdagmorgen. Tijd voor hitjes op de radio. En zo meteen het monster. Maradona, maar eerst Chesto en Air Farmax.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
9: Omroep Land van Kuik.
8: Dat zeg ik. Goedemorgen.
10: Hi, this is Tiesto.
11: Hi, I'm Ava Max.
3: Alle classics.
12: Our hits.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: Hij draait de hits. En als de omroep Land van K koffieautomaat het niet doet, draait hij helemaal door. De Vloed, de Weekend Kick.

Ja, toch lekker deze plaats van dit hit monster. Ik heb natuurlijk over Maradona. En dat allemaal op deze hete zaterdagochtend. La Isla Bonita, de plaat van Maradona. Toch al een hele grote hit geweest. Op de Nederlandse radio werd deze plaat toch al best wel vaak gedraaid, hoor.

0: Ja, laat de boel de boel en zet de Radio Cat aan op Omroep Land van Kuik, want dan zit je best wel goed.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: En we begonnen al met die leuke plaat van Chesto en Eve Max, de Motto. En daarna natuurlijk dat hitmonster Madonna op de radio. En dit uur heb ik nog heel wat in pato, namelijk heel wat leuke platen komen voorbij. Zometeen namelijk de nieuwe plaat van Bruno Mars ga ik voordraaien. Ook nog muziek heb ik bij me van... van Middle of the Road. Tina Turner komt ook nog voorbij vliegen. Ook nog Timmy T ga ik ook nog voor je draaien uit de jaren 90. En ook nog die leuke plaat van Bente. Ja, Bente die momenteel toch wel de hitparade bereikt met die plaat. Ga ik zo meteen allemaal voor je draaien. En natuurlijk, jouw favoriete plaat is ook welkom. En dat gaat vandaag heel makkelijk via onze Stu-app. Je hebt even naar 0485 38 17 77. Komt daar binnen op mijn scherm. En kan ik die plaatsen meteen in de players gaan schrijven. Maar je kunt ook natuurlijk via www.omroeplvc.nl het bericht doorgeven. Komt dat ook binnen. En dan schuif ik die plaatsen meteen lekker in de playlist. Ja, momenteel is het nog 27 graden vandaag en het wordt slechts 32 tot 37 graden.
1: Dave Vloed met de Weekend Kick op Omroep Land van Kuik.
0: Gaan we muziek draaien van Daphine Michel.

0: Ja, nieuwe muziek op de radio van Bruno Mars, Oh My Soul.
1: Dave Vloes!
0: En daarvoor natuurlijk Davina, Michelle en Nomadi is perfect. Dat allemaal op de zaterdag van Omroep Land van Kuik. Hey, weet je wat? We gaan even kijken naar de verkeersinformatie van de ARB. En er is namelijk toch wel wat te doen, hoor. De eerste namelijk op de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij knooppunt Oudijk. En de Duitse grens staat toch wel 2 kilometer en er staat 5 minuten vertraging. Dan de andere kant op, de Duitse grens richting Arnhem op de A12. Duitse grens richting Duiven staat 9 kilometer en de vertraging is daar toch wel 26 minuten. Dan nog Arnhem richting Utrecht, knooppunt Rijshoofd naar de A50 richting Nijmegen. Ja, daar is het wegdek ook dicht en ook nog een ander wegdek. Knooppunt Waardenburg naar Oosterbeek. Daar staat toch wel 27 minuten over 6 kilometer. Dan haak ik er nog eentje. Breda richting Utrecht op de A27. Knooppunt Rokken, knooppunt Everdingen is het wegdek ook dicht. En ook nog op de A50 Ede-Barneveld. Ede-Noord en de aansluiting met de A1 is ook dicht. Dus daar zal ik ook niet komen met de auto. En ik heb nog één staan en die staat namelijk toch wel... Die staat namelijk op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Harnersveld en Giessendam is de afrit naar Arkel. De wegdek is er een slechte toestand. Er staat er namelijk een 3 minuten vertraging over 3 kilometer. Dus ik zal zeggen, probeer gewoon een andere route om toch vandaag nog op je bestemming te komen. En ondertussen gaan we leuke platen voor je draaien. Zometeen muziek uit de oude doos. Middle of the Road komt er voor jou aan. Ook nog muziek zometeen van Timothy uit de jaren 90. Maar eerst gaan we toch Tina Turner voor je draaien.
2: We hebben van alles geprobeerd.
3: Uitsmijters voor de studiodeur. Jeukpoeder in zijn koptelefoon. Zout in zijn koffie. Stinkbommetjes. Asbest in de speakers.
2: Hij blijft maar terugkomen.
3: Dave Vloed en de Weekend Kick.
1: Let's go!
3: Omroep Land van Kuik.
0: En iedere week blijf ik gewoon terugkomen voor jouw leuke platen draaien. Op de zaterdagochtend/middag. En we zijn lekker bezig naar de lunch. Met deze plaat van Tina Turner.

0: Ja, blijft toch lekker, hè? Muziek uit de oude doos. En de oude doos vond ik in de kelder van Omroep Landverkuik. Vond ik deze leuke plaat van Middle of the Road. Soleil, soleil. En daarvoor natuurlijk weer Tina Turner op het radio te stel. Ik lust wel een kopje koffie, heerlijk.
1: Koffie, koffie, een lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
0: Ja, daar word je ook lekker wakker van. Van een lekker bakje koffie, heerlijk.

0: Als je meteen even kijken of ik het koffiezetapparaat aan kan slingeren en een lekker bakje koffie kan gaan zetten. Hey, zometeen ook nog het weekend weerbericht. Ja, momenteel is het buiten toch een beetje bewolkt en ongeveer 28 graden. Hey, zometeen het hele weekend weerbericht. Zometeen ook nog muziek van Bente onderweg. En straks heb ik ook nog lekker muziek bij me van Dionne Warwick. Maar eerst toch muziek van Timmy T op het radio te stellen.
1: Het leven in het land van Kuik is mooi. De omgeving is prachtig. De mensen zijn vriendelijk.
2: En elke zaterdag hoor je Dave Vloed met de weekendkick op je radio.
1: Tja, je kunt ook niet alles krijgen dat je wilt. Omroep Land van Kuik.
0: Nee, je kunt niet alles krijgen wat je wilt, maar wel de leukste muziek op de zaterdag. Deze ook van Timmy T, One More Try. Ja, toch lekker even terug naar de jaren 90. Heerlijk.

0: feeling. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Ja, we zijn onderweg naar de lunch van de zaterdagmiddag met de leuke muziek van Timothy One More Try uit de jaren 90. Ja, ik maak je zeker blij met heel wat leuke weekendhitjes op de radio. En zo meteen nog de Dionne Warwick en ook nog Bente onderweg. Maar eerst gaan we toch even kijken naar het weekend weerbericht. Momenteel is het zondag met wolking en ongeveer 27 graden.
2: Dit is de Weekend Kick.
1: En weet je wat? Ik ga het hele weerbericht erbij pakken en een beetje, klein beetje wat weer onschaar brengen. Het weekend weerbericht hebben we het dan natuurlijk over. Ja, vanmiddag is het overigens droog en zonnig en heet. En de maximale temperaturen bereiken 32 tot 37 graden. Ja, de zuidoostenwind waait zwak tot matig. Overdag blijft het nog zo goed als droog. Ja, vanavond trekken enkele onweersbuien over de regio. Tijdens de nacht is het dan weer droog. Lokaal af en toe tot een graad of 20 gaan afkoelen. Ja, zondag is het overwegend droog met ruimte voor de zon. Lokaal kan enkele onweersbuien voorkomen. Het is dan toch ongeveer 24 tot 28 graden, een stuk aangenamer, dat wel. Dus er is nog één dag die hete temperaturen en dan gaat het gelukkig toch een klein beetje afkoelen. Want daar zijn we toch wel een beetje aan toe. En gelukkig heb ik hier de airco best wel hoog staan, dus het is hier lekker fris in de studio. En is meteen nog muziek voor jou onderweg van Dionne Warwick, mijn eerste Bente. Ja, we gaan hem gewoon helemaal voor je draaien, die plaat van Bente. Bente, 3, 2, 1.
2: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Ja, de nieuwe plaat van Bente. Nu voor jou op de radio. En dat allemaal op jouw favoriet Omroep Land van Kuik.

Ja, blijft toch leuk. Een beetje gospel op de radio. Oftewel een beetje soul van Dionne Warwick. Toch met een Amerikaanse zangeres die toch wel in de kerk begon met zingen. En later heeft ze deze leuke plaat uitgebracht. En daarvoor natuurlijk Bente met 3, 2, 1...

0: Ja, gewoon de radio aan laten staan op de zaterdagochtend / middag. En zometeen nog muziek van Robert van Hemert. Lekker die amazing plaat ga ik voordraaien. Ook zometeen nog Florida en David Katten ga ik ook nog voordraaien. En ook nog Pink onderweg.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits.

0: Tijdens de weekendkick is het verboden om mee te dansen. Verboden om mee te fluiten. En ten strengste verboden om mee te zingen.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat geldt alleen voor Dave natuurlijk. En daar hebben we een hele goede reden voor.
2: Ja, ik snap het.

0: Ja, dit is ook zo'n oude platenkastplaat van mijn grootmoeder. Een plaat uit de oude doos van Chicorée Tip en Son of My Father. En daarvoor natuurlijk weer muziek van Pink. En dat allemaal in het eerste uurtje van de Weekend Kick. Hij is er meteen ga ik af uit naar de reclame en de nieuws van 12 uur. En daarna ben ik lekker terug met deel 2. En dan heb ik heel wat leuke platen voor jou. Zometeen namelijk Jason Derulo, ook nog Robin Beck, ook nog muziek van En Volk. Dat zometeen allemaal in het tweede uurtje. Maar nu gaan we eerst voor jou toch die plaat draaien. Die amazing plaat van Robert van Hemert.
1: Dave Vloed, dit is de Weekend Kick. Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website. omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Apple wil geheugenchips inkopen bij de Chinese chipfabrikant CXMT, die op de zwarte lijst van het Amerikaanse Pentagon staat, schrijft de Financial Times. Het bedrijf zou banden hebben met het Chinese leger. Door de wereldwijde chiptekorten en stijgende prijzen zoekt het concern naar extra leveranciers voor hun producten. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. En voor de derde dag op rij is het landelijke juni-record voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden... na eerdere records in Horst en Vlissingen. In de Bilt bleef het officiële juni-record onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Het weer? Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Vanavond kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan, met daarbij hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: De invloed.
11: Ik zeg een hele goedemiddag. Welkom terug bij deel 2 van de Weekend Kick. Met zometeen Robin Beck op de radio. Maar ook Jason Derulo onderweg.

0: wat is dat lekker, hè?
1: Elke week sluit Dave zich op in de Omroepland van Kaak Studios. De deur wordt hermetisch afgesloten. Er heerst opperste concentratie. Geen enkel detail gaat onopgemerkt.
2: Ja, het was duidelijk. Ik denk dat mensen voelden echt aan alsof hier gebeurt iets bijzonders.
1: De Weekend Kick. Omroepland van Kaak.

Ja, dat blijft toch leuk, hè? Muziek van Robin Beck, The First Time. We kennen haar ook nog wel van als achterzangeres van David Bowie. En Chaka Khan heeft ze ook nog in meegezongen.

0: Ja, laat de boel de boel. Tot aan 1 uur is net nog de Weekend Kick op de radio.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: Oude bronnen met die man uit Miami, dag hitmotser. Ik heb ook Jason Derulo. En daarna natuurlijk Robin Beck, The First Time. Dat was haar eerste nummer 1 hit. Later heeft ze geen platen meer uitgebracht. Hey, welkom terug bij deel 2 van de Weekend Kick. Met zometeen nog leuke platen. Onder andere zometeen nog muziek van ABBA. Ook nog en Vogue. De dames van Anna Vogue heb ik ook nog voor je draaien. Verder heb ik ook nog muziek in de lijst staan van Enrique Iglesias, Carhavers. En ook nog dames van Banarama heb ik ook nog voor je draaien. Maar jouw favoriete plaat is welkom. En dat gaat heel makkelijk vandaag via onze stream-app. App even naar 0485 38 17 77. Of ga gewoon even naar www.omroepelvc.nl. Ja, komt dat binnen op mijn scherm en kan ik die plaatsen meteen lekker in de players gaan schuiven.
1: Dave Vloed met de Weekend Kick op Omroep Land van Kuik.

0: Ja, toch een van de grootste bands uit Zweden. Ik heb het over de dames en heren van ABBA en Summer Night City. En daarvoor natuurlijk die populaire damesgroep En Vogue en Holton. Ja, ze zeggen wel dat de Spice Girls populair waren, maar En Vogue waren net zo populair.
1: Dave Vloed!
0: Hey, weet je wat, we gaan ze meteen even kijken naar de verkeerde informatie van de ARWB. Er is namelijk toch wel wat te doen op de Neerse wegen. De eerste op de A29 Bergsom richting Rotterdam. Tussen Wumstad en Afrit Numersdorp staat 5 minuten vertraging. Over terwijl 2 kilometer. En lekker nog veel meer. Namelijk de A12 Arnhem richting de Duitse grens. De Zevenaar richting de Duitse grens staat namelijk 11 minuten vertraging over 3 kilometer. En dan de andere kant op de Duitse grens richting Arnhem op de A12. Afrit Beek en Zevenaar staat 4 kilometer over 12 minuten. En dan de andere kant op. De A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen knooppunt Waterburg en knooppunt Grijsoord staat er namelijk 4 minuten vertraging over 5 kilometer. En dan heb ik er nog meer. Namelijk Breda richting Utrecht op de A27. Knooppunt Hokum, knooppunt Evelingen staat namelijk het werkdag helemaal dicht. En ook nog Ede richting Barneveld op de A50. En er staat namelijk Ede-Noord, de aansluiting met de A1, is ook dicht. Dus ik zal zeggen, probeer toch even een andere route te pakken om toch op je bestemming te komen vandaag. Het is best wel druk op de Nederlandse wegen, ook met deze hitte. Ja, over hitte gesproken. Ik zal even kijken wat het weer momenteel is. Momenteel is het toch wel best wel lekker weer. 29 graden zonnig en ook af en toe bewolking. En het kan vandaag wel 32 tot 37 graden gaan worden.
2: Heb je al eens goed naar je radio gekeken? Daar zit van alles op.
3: Een volumeknop, een aan- en uitschakelaar, voorkeuzetoetsen.
2: En nu zit Dave Vloed er ook op. Omroep Land van Kaak.
3: Raak je radio niet aan.
2: Maar laat hem staan.
3: Dit is de Weekend Kick.
0: Ja, maar nu toch leuke motief aan Rieke en Glazer Jean-Paul.

0: Ja, de lunch van de zaterdagmiddag. De hete lunch, kun je ook wel zeggen. Muziek van Carlos en Jesse en Cedar Fice. Ik denk wel dat het een zomerknijter van 2026 gaat worden. En daarvoor ook zo'n zomerknijter van Enrique Iglesias en Sean Paul en Bailando. Ja, een lekker bakje koffie, heerlijk.
1: Koffie, koffie, een lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
0: Ja, daar knap je zeker van op deze zomerse zaterdagmiddag.

0: Ja, bij deze temperaturen zou je ook wel een lekker ijstee willen of een lekker koud koeletje gaat er ook wel in. Hey, zo meteen eigenlijk nog heel het weekend weer, Brett. Gaan we kijken hoe het weer ons gaat brengen vandaag. Of het echt zo heet gaat worden, 37 graden, wat ze denken. Dat ga ik zo meteen allemaal aan je vertellen. Verder heb ik ook nog wat leuke zomerknijters. Zometeen Martin Garrix, ook nog Rio. En ook nog zometeen de dames van Banarama op het radio te stellen.
1: Met de muziek van de Weekend Kick. Kun je meedansen. Mee feesten. En mee zingen. Ja, misschien is dat laatste niet zo

0: Ja, ze worden ook wel de Angst Dolly Dots genoemd. Ik heb het over de dames van Banarama op de radio. En daarvoor natuurlijk draaiden we ook weer die leuke plaat van onder andere Carhuis en Enrique Iglesias. Lekker die zomerknijters. Zometeen nog veel meer van zulke knijters. Ja, daar ga ik zeker voor zorgen tot 1 uur met wat leuke weekendhitjes op de radio. Weet je wat, we gaan even kijken naar het weekend weerbericht. Momenteel 29 graden buiten, zondag met af en toe toch wel een klein beetje bewolking.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: En weet je wat, het gaat hele weerbericht met je doornemen van vandaag en morgen. Het weekend weerbericht. Maar vanmiddag is het over en droog, zondag met toch maximale temperaturen 32 tot 37 graden. En de zuidwestenwind die waait toch zwak tot matig. Ja, overdag blijft het nog zo goed als droog. Vanavond trekken enkele buien over de regio. En tijdens de nacht is het weer droog. Het koelt wel af naar een graad of 20. Ja, zondag overdreven in droog. Ruimte voor de zon, dat is er ook. Lokaal kan een enkele bui, een onweersbui, voorkomen. Het is met 24 tot 28 graden iets aangenamer en wat iets koeler dan vandaag. Dus vandaag is nog een beetje afzien, maar morgen wordt het toch wat koeler in de regio. Dus dat is toch wel fijn, hoor. Hey, hier is lekker cool. De airco staat lekker hoog, dus ik blijf voorlopig nog lekker hier.
2: Dave Vloed!
0: Ja, weet je wat? We gaan toch zo meteen leuke muziek draaien van onder andere Martin Garrix voor jou onderweg. Dat is ook zo'n lekkere plaat die ik toch wel vaker gedraaid heb op de radio. Dus dat gaan we zo meteen allemaal voor je doen. Weet je wat? We gaan hem gewoon nog een keer draaien. Zo meteen Martin Garrix. Ik ben benieuwd wat die plaat ooit heeft gedaan. Ja, die is best wel hoog gestaan in de Nederlandse hitparade, moet ik zeggen.
2: Dave Vloed!
0: Ja, Dave Vloed, tot eerder nog op de radio. Daarna is het toch tijd voor Café LVC.
1: Omroep Land van Kuik.
3: De meeste variatie in classics en hits.

0: Ja, toch een beetje de zomeruitzending van de Weekend Kick. Met de leuke muziek van Martin Garrix en Bebe Rexha en In the Name of Love. Ja, lekker weekend, heerlijk.
1: Je luistert naar de radio en Dave, die maakt je blij.
0: Ja, daar ga ik zeker voor zorgen.
1: Met de hits van toen en nu, ieder liedje zing je mee.
0: Ja, lekker meezingen, dat doe ik ook.

0: Ja, tot eerder nog de weekendkick op de radio met heel wat leuke platen. Zometeen ook nog de nieuwe plaat van Alex Wagner ook nog voordraaien. En ik heb ook zometeen lekker die zomerknijter van Rio.
1: Bij Omroep Land van Kuik.

0: en hits. Dichterbij dan je denkt.
1: Ja, we draaien ze gewoon allemaal op de zaterdagmiddag. De hits, maar ook de classics. En dat allemaal op jouw streek omroep. Omroep Land van Kuik.

0: Ja, er zijn hitjes uit onze eigen hitparade. Ik heb het over Alex Warren en pasje nog. Momenteel staat hij ook met de Federal Dream toch wel in de top 40. 17 weken houdt die plaat al vol en heeft ook de nummer 1 positie gehad. En zometeen is het tijd voor Café LWC met Marijn Driessen. Hij zit er helemaal klaar voor. En ik heb toch stiekem een beetje in zijn playlist gekeken. Er staan heel wat leuke tracks in de playlist van Marijn. Dat zometeen allemaal na 1 uur. En ik ben er dan weer over 2 weken. Want volgende week zaterdag ben ik een weekendje ertussenuit. Ga ik lekker genieten van mijn vrije dag. En daarna ben ik gewoon weer terug met de weekendkick. En dan ga ik weer leuke platen voor je draaien. Hey, veel plezier en tot voor over 2 weken.
1: Dit is de Weekend Kick. Omroep Land van Kuik.
2: To wake up.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Het is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. De parkeergarage aan de Bas Pauwestraat in Rotterdam-Zuid blijft voorlopig gesloten na een brand in een elektrische auto. Vier andere auto's gingen ook in vlammen op. De gemeente onderzoekt of de constructie van de begane grond veilig is. Vrijwel alle bewoners van het appartementencomplex zijn terug naar huis. Alleen de parkeergarage en de binnentuin blijven afgesloten. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Het is weer 1 uur geweest. Tijd voor het gezelligste café van het Land van Kuik, dat maar eens per 2 weken open is. Pak er iets te drinken bij en ga er goed voor zitten. Hier is café LVC met Marijn Driessen.
1: Een hele goede middag en we begonnen met Rio van Maywood hier op het Land van Kuik. Ja, we zijn er weer, Café OPC, vanuit een geventileerde studio. Want nou ja, ik hoef niet te zeggen dat het de afgelopen dagen gigantisch heet was. We zouden eigenlijk ook in studio in Nijmegen zitten en er zou een artiest bij ons komen optreden vandaag. Maar helaas is dat er allemaal niet van gekomen. Vandaar dat we hier dus vanuit een geventileerde studio lekker plaatjes gaan draaien. Het wordt vandaag een extra zomerse uitzending. En Ricardo, jij bent er ook weer bij.
2: Ik ben er zeker weer bij.
1: Hey, heb jij de hitte afgelopen week nog een beetje kunnen verdragen?
2: Ja, het was wel te doen, ja. Ja. Een beetje airco erbij, dan kom je er wel.
1: Nou, dat is het. Wij hebben tenminste een airco. Maar ja, de studio in Nijmegen die wij dan hebben, dat is echt, ja, daar zit je met 35 graden binnen, plus honden en alles. Ja, dat is helaas geen doen. Dus hier lekker in mail zomerse plaatjes draaien. Wat kun je allemaal verwachten? Een hoop zomerse hits. En dan gaan we van onbekend naar bekend, weer naar onbekend naar bekend. Dus er komt van alles voorbij, van oud tot nieuw. Om 14:15 hebben we ook nog even een telefoontje met Maurice Monet, de chansonzanger uit Grave. Die heeft een nieuwe single uitgebracht. We gaan een nieuw spel doen en van alles komt er verder nog voorbij. Je kunt ook weer reageren. Daarvoor is het nummer 0485-381-777. We gaan verder met Lambada. Dit is Danzado Lambada van Calma.

Message in a Bottle. En dat gaat nog vrij lang door, hier op Omroep Landse Kuik. Je luistert naar Café LVC met een extra zomerse uitzending vandaag. Vandaag extra veel zomerhits. En dan gaan we ook weer lekker in genres alle kanten op. We hebben weer een aantal reacties binnengekregen. Jos uit Nijmegen, onze vaste luisteraar, is er weer bij. Die vroeg een plaat aan. She Was Naked, die komt er zeker zo aan. En ook Vincent is erbij. En Jo Hendricks en Ineke, allemaal bedankt voor jullie bericht. En jij kunt er ook lekker bij zijn. Reageren, dat kan onder 0485 381 777. Kun je even je verzoekplaat aanvragen. En even laten weten of je het nog een beetje trekt in die hitte. Ik zou bijna zeggen, neem je transistorradiootje mee naar de rand van het zwembad. En zet lekker Omroepland van Kuik aan, want wij verkoelen je met zomerse hits. Zometeen hoor je Enrique Iglesias. Maar eerst gaan we even zijn vader draaien. Julio Iglesias met die Milanga medley.

Julio Iglesias met de Milanga medley. Zometeen nog even zijn zoon Enrique Iglesias. Zometeen ook nog even de theateragenda. Wat is er te doen in de Schouwburg in Kuik? Maar eerst, Jos, jouw verzoekje. Super Sister, She Was Naked.

Wat een onwijs gave band. Ik moet zeggen, ik kende het niet. Super Sister met She Was Naked. En Jos die vertelt erbij, ik ben nog naar een concert van hun geweest. En inmiddels is de fluitist overleden, maar ik heb destijds nog naar de fluitist kunnen zwaaien. Ja, heel gave band. Een progressieve lading. Als je zo'n pareltje hebt, dan stuur het vooral. Hè. Daar is het programma ook voor bedoeld. 0485-381-777. En zoals beloofd komt er nu Enrique Iglesias. Dit is Bailamos.

0: Dit jaar vieren we iets heel bijzonders. 25 jaar Flex Dansstudio. Roots & Wings is een voorstelling over groeien. Over de eerste voorzichtige danspasjes, vallen en opstaan, jezelf ontdekken en uiteindelijk durven vliegen. Want iedere danser begint met Roots, een basis, een plek waar je mag leren en ontwikkelen. Morgenavond om 8 uur is er een klassiek concert van Ute Gremmel Haartjen. Laat je meevoeren door de muziek van Bach en andere grootheden op het Kuikse Severijn Orgel. Tot slot is er op vrijdag 3 juli om 6:30 de groep 8 musical Meesterwerk in het Magische Museum, uitgevoerd door basisschool OBS Harlekijn Kuik. Het schilderij De Achtwacht is spoorloos verdwenen. Dan slaat het noodlot toe. Dieven proberen De Achtwacht te stelen, maar ontdekken dat het schilderij al verdwenen is. Een spannende, grappige en mysterieuze groep 8 musical, vol verrassingen en kunstzinnigheid.
1: Nou, dat waren ze alweer. Over 2 weken hebben we om 1:30 een nieuw item, want het theaterseizoen dat loopt natuurlijk ook op zijn eind. Heb je zelf nog theatertips? Stuur dat dan naar 0485-381-777. En wil je meer informatie over de voorstellingen? Bijvoorbeeld bij die groep 8 musical staat nog een heel verhaal. Dan ga dan even naar de site van de Schouwburg in Kuik. Wij gaan verder met Masada. En Masada, dat is een Nederlands mogelijkse band. Ze komen niet heel veel meer op de radio. Maar hebben toch 2 nummer 1 hits op hun naam staan. En een van de nummer 1 hits was Sayane. En dat was een nummer een beetje in de Indonesische invloedssferen. En een van die nummers was het nummer Latin Dance. En die gaan we nu draaien.

Massara, even terug naar 1978 met Let in Dance hier op Omroep Land van Kuik. Ik ga even iets geks doen. Ik heb toch een beetje deze zomerspecial, deze gelegenheid aangegrepen om dit te kunnen draaien. Ik wil namelijk even iets draaien van een Belgische cabaretgroep genaamd De Nieuwe Snaar. Ze zijn niet zo bekend in Nederland en België. Hebben ze wat meer bekendheid, zijn nog echt straat.

naar hun vernoemd. En ze maakten nogal absurdistisch, cabaretesk werk, zeg maar. Hebben ook een ode gebracht aan Bob Dylan, onder andere. Waren vooral actief in de jaren 80, 90 en in de Zeros. In 2014 zijn ze gestopt. En dit nummer komt uit 1989. En ik vind dit wel zo ontzettend leuk om dit eens een keer te draaien. Ik ben er ook van overtuigd dat dit nog nooit op de Nederlandse radio gedraaid is. Hier is de nieuwe snaar, getiteld IJsje Vanille.

0: ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay.
1: Ay, ay, ay, ay.

Nou, toch ook een beetje speciaal voor jou, Ricardo. Een van de favoriete nummers van mijn technicus. Coco Jumbo, Mr. President, hier op Omroep Land van Kuik. En je hoort Biscay al, en dan gaan we het dus hebben over de onbekende van de bekende. En die is deze keer van Doe Maar. Doe Maar was actief van 1978 tot 1984. Wat Doe Maar zo bijzonder maakte, is dat ze invloeden uit onder meer punk, ska en reggae combineerden tot een heel eigen nederpopgeluid. Daardoor werden ze ook wel gezien als de grondleggers van de nederpop. Doe Maar had vooral veel succes bij jongeren en dan met name bij tienermeisjes. Het was zelfs zo erg dat grote groepen meisjes voor de deuren van de bandleden stonden en in het bijzonder bij Henny Vrienten. Hierover schreven ze het nummer 1 Nacht Alleen, wat een van hun grootste hits werd. De vaste bezetting van Doe Maar bestond uit zanger en basgitarist Henny Vrienten, gitarist Jan Hendricks en zanger en toetsenist Ernst Jans. In een vrij korte bestaan hebben ze ook een aantal drummers gehad, maar die waren ook alweer snel vertrokken. Doe Maar brak echter niet gelijk door, want Nederlandstalige popmuziek was eind jaren 70 nog niet zo populair. Een platenlabel wat hun echter wel zag zitten was het slagerlabel Telstar van Johnny Hoes. Hier werd ook een eerste album opgenomen, Doe Maar, uit 1979. Dit album was nog zonder Henny Vrienten. En we gaan een nummer draaien van dat album. En dit nummer heet Ik zou het willen doen.

Als de muziekredactie van Omroep Land van Kuik met vakantie is, dan voelt Marijn zich opperbest. Alles dat recent in de top 40 heeft gestaan, wordt vergeten. En alleen de golden oldies blijven over. Hallo.

wat een unieke sound. The Beach Boys, Good Vibrations. Ik was toevallig een paar weken geleden bij het Iconic Festival bij een tribute van de Beach Boys. De Beach Boys Best. Zij treden 19 december ook op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar wat was dat ongelooflijk gaaf. Hey, we zijn aan het einde gekomen van het eerste uur. Ik ben er na twee uur weer. En dan met ons gebruikelijke spelletje. Maar dan net weer even in een nieuwe vorm. Dat hoor je na twee uur. Blijf luisteren.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Frankrijk overweegt maatregelen nadat de voormalig Franse kolonie Burkina Faso de diplomatieke betrekkingen met Parijs heeft verbroken. De stap volgt op toenemende spanningen tussen de militaire regering in Ouagadougou en Frankrijk. Parijs zegt de situatie te bestuderen en mogelijke reacties voor te bereiden. Verdere details over eventuele sancties of acties zijn nog niet bekend. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Het is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
8: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: 2022 en het werd gelijk hun grootste hit Multicolor van Semieux hier op Omroep Land van Kuik. Welkom bij het tweede uur van deze zomerspecial van Café LVC. Wat gaan we allemaal doen het komende uur? Om 2:30 hebben we natuurlijk LVC live, een nummer wat 100% live gespeeld en gezongen is. Rond 3:15 gaan we even bellen met Maurice Monet, chansonzanger uit Graven, want hij heeft een nieuwe single uit. En verder gaan we natuurlijk ook ons spelletje weer doen. Maar we hadden bedacht om het even in een andere vorm te gieten. Het wordt namelijk een benaderingsvraag. Ik denk toch even leuk of we iets doen wat ook een beetje te maken heeft met de hitte. Dus nou is de vraag. Wat is de warmst gemeten luchttemperatuur ooit op aarde? Volgens de officiële weermetingen. Dus wat is de warmst gemeten luchttemperatuur ooit op aarde? En ga het nou niet opzoeken, hè? Dat is een beetje flauw. Dus ik zou zeggen, kom met een antwoord. Alles kan doorgegeven worden en zit je het dichtst erbij. Dan bellen we je aan het einde van het uur terug. En dan kom je in de uitzending en dan kun je een Marcel Green Soap pakket winnen. Dus dat is een cadeaupakket. Een Marcel Green Soap cadeaupakket. En wij gaan verder met een verzoekje van Ineke. Die belde mij en die zei, zou je Tina Turner willen draaien met Proud Mary? Nou, natuurlijk willen we dat. Komt ie aan.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

Ik ga pogen om dit uit te spreken. Egala Malina Culpa van Albert Hammond. Ja, dit verwacht je ook niet van Albert Hammond. Ik ken hem vooral van de Free Electric Band. En natuurlijk zijn duet met Albert West, Give a Little Love. Hey, luister naar Café OVC, onze zomerspecial. Het volgende wat we gaan draaien, dat is een Spaanstalige versie van een bekend Engels nummer. Je kunt je misschien nog wel herinneren dat eind jaren 90, begin de Zeros, Mark Anthony een hele grote hit had met I Need to Know. Maar daar is dus ook een Spaanstalige versie van. Die is muzikaal exact hetzelfde. Die is ook van Mark Anthony, maar dan getiteld Dímelo. En ik moet zeggen, ik vind het een stuk geloofwaardiger in het Spaans, het zomerse karakter.

Limburgse zusjes Pussycats wisten met het nummer in 15 landen op de nummer 1 positie terecht te komen. Maar nou net niet in Amerika waar de Mississippi ligt. Hey, we zijn nog steeds bezig met de vraag van vandaag. En die luidt, wat is de warmst gemeten luchttemperatuur op aarde ooit volgens de officiële weermeting? En daar wordt alweer lekker op gereageerd. Dus wat is de warmst gemeten luchttemperatuur volgens de officiële weermeting? Te winnen is een Marcel Green soap pakket. Altijd leuk. Als je het weet, stuur het dan naar 0485 381777. En voor dat nummer kun je sowieso terecht met je verzoekjes en je wetenswaardigheden. We gaan verder met het nummer van Diesel. Hoor je ook niet zo heel veel meer. Sosolito, Summer Night.

Rosalie Tussum, Night Sings. Nou, die hoorde je dus van Diesel hier op Omroep Land Verkuik. En daarmee is het 2:30 geworden en tijd voor LVC Live. Eerst wil ik nog even zeggen dat we zometeen met Maurice Monet gaan bellen. Je kunt nog steeds je oplossing doorgeven voor de vraag van vandaag. En die luidt, wat is de warmst gemeten luchttemperatuur hier op aarde? Volgens de officiële weermeting. Dus daarvoor kun je, dat kun je sturen naar 0485-381-777. 0485, even zonder voorskrek, 0485-381-777. Gaan wij verder met een nummer van Kensington van het album Unplugged Live uit 2021. Hier is Sorry.

0: Deze hoef je eigenlijk niet af te kondigen, hè? Akda de Munnik, het regent zonnestralen hier op Omroep Land van Kuik. Aan de telefoon hebben we Maurice Monet, artiestennaam van Maurice de Graven. En hij komt toevallig ook uit Graven en is chansonzanger. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Is het bij jou nog een beetje uit te houden met die hitte?
1: Ja, het is wel een heel tropisch temperatuurtje, maar het is goed te doen.
0: Ja, dat is heel fijn.
1: Ik hou wel van een beetje warmte.
0: Ja, nou, dit is niet meer een beetje warmte, maar jij houdt ervan of niet. Maar in alle hitte heb jij toch nog een nieuwe single uitgebracht. En het is een cover van een Nederlandstalig nummer. Kun je even het concept uitleggen van wat jij doet eigenlijk met al die covers?
1: Ja, natuurlijk. Wat wij heel graag willen doen is dat wij eigenlijk mooie Nederlandse parels uit de Nederpop, die willen we omzetten in het Frans, zodat ze ook niet alleen in Nederland beluisterd kan worden, maar ook in Frankrijk, in België, in Canada, noem maar op. Mm-hmm. En wij wilden heel graag, we hebben ooit wel eens vorig jaar een eigen nummer gemaakt voor de zomer, Route du Soleil, maar we wilden nu heel graag eentje uit de oude doos halen. Mm-hmm. En daar een mooie zomerhit van maken, maar die dan Nederlands-Frans is, dus dat is de eerste keer voor ons dat we de stap maken naar een stukje Nederland. En daarom hebben we dit nummer gepakt.
0: Ja, dat viel me ook op. Zullen we even een stukje laten horen van de Makkers, Zomerzon?
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk het origineel. Oké, daar komt hij. Begint ook zo mooi met die meeuw al, hè?
1: Ja, ik ben meteen aan het strand, hè?
0: Ja, nou dat, hè. Ja, heerlijk. Nog een beetje een vergeten hitje, maar ik zal er even niet doorheen praten.

0: dan ben ik wel even benieuwd, hoe maak jij die covers nou dan?
1: Ja, nou wat we doen, hè, ik ga samen met Edwin van Hoevelaak, dat is mijn producer, die gaat aan de slag, die maakt er een hele mooie nieuw arrangement van. Mm-hmm. En vervolgens kijk ik wel naar de interpretatie van het nummer en wat de bedoeling is geweest. En dan maak ik daar mijn eigen tekst op en die sturen we dan naar iemand in Parijs. Die kijkt dan mee of het echt een Frans verhaal wordt.
0: Oh, wauw.
1: En dan, ja, dus zo is die samenwerking. En dan vervolgens leggen we hem vast. En deze keer is het net iets anders gegaan, omdat we dachten, we vinden het ook heel vet als we de brug kunnen slaan tussen Frans en Nederland. Dat het voor mensen nog iets toegankelijker wordt. Dus we hebben het compleet in het Nederlands gelaten. Maar dan met een eigen tekst.
0: Ja, dat is wel leuk. En dat is ook een beetje wat allerliefste. Gerard allerliefste deed met Lisbeth List en met Ramse Shaffi, Paul de Leeuw. Ja.
1: Ja.
0: De concept daar ook een beetje op gebaseerd.
1: Ja, nou, hij heeft dat natuurlijk ook met alles gedaan. En je ziet ook bijvoorbeeld wat Kloot dat doet, hè. Die heeft dat in het verleden wel eens gedaan. Mm-hmm. En wij wilden vooral, kijk, ik ben helemaal gek van die Franse taal. Dus ik wil dat maar zoveel mogelijk mensen iets van die Franse taal meekrijgen. Dus daarom was eigenlijk de gedachte geboren van, nou, dit is nog een makkelijkere stad dat mensen dat Frans oppikken. En we hebben ook in dat tweede, hè, er zit eigenlijk een couplet in en een refrein en er zit nog een pre-refrein in. Nou, daar hebben we dan weer een Franse tekst in gezet. En dat zijn vooral woorden die we in het Nederlands kennen. Café, diner, dus daar is dat op gebaseerd.
0: Ja, erg leuk. Dan even een andere vraag. Zijn er nog optredens gepland van jou?
1: Jazeker. Wij staan over 2 weken, zaterdag 11 juli, staan we in Veghel op het Fabriek Magnifique, het festival. We hebben in het najaar start ons seizoen een beetje weer, dus dan gaan we eerst naar Nijmegen, naar het Openluchttheater in Koffer. We gaan in november nog naar Laren, naar Uden. Volgend jaar staan we in Roosendaal. Het begint nu allemaal een beetje wat sneller te lopen, dus dat is voor ons hartstikke gaaf.
0: Oké, nou helemaal super. We gaan hem draaien. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Ja, natuurlijk. Mensen, op deze fantastische zonnige dag, hoe kan het ook anders? Geniet u van Le Soleil d'été.

onze eigen vriend van de show, Maurice Monnet, Le Serenité, hier op Omroep Land van Kuik. En we zijn nog steeds bezig met ons spel, onze benaderingsvraag. Te winnen is een Marcel Green soappakket. Daarvoor is de vraag, wat is de warmst gemeten luchttemperatuur ooit hier op aarde volgens de officiële weermeting? En ga nou niet opzoeken, weet je, dan maak je het jezelf wel heel makkelijk. Ik zou zeggen, schrijf een getal, noem een getal. Dat kan naar 0485-381-777. En na het volgende nummer, dus het kan nog een paar minuten, na het volgende nummer gaan we bekendmaken wie er gewonnen heeft. Mijn eerste Bonafide Social Club, dit is Chen Chen.

Tian Tian, de Bono Vista Social Club hier op Omroep Land van Kuik. En ik ga de winnaar bekendmaken van onze prijsvraag. En hoe kan het ook anders? Hij hoort toch een beetje bij het meubilair van ons programma. Het is Jos uit Nijmegen. Jij hebt gewonnen. 60 graden zei jij. Nou, je zat redelijk dichtbij. Het is namelijk 56,7 graden. In Amerika was dat, vlakbij Las Vegas in 1913. Over 2 weken weer een nieuwe prijsvraag en dan doen we ook weer een benaderingsvraag. Voor mij zit het programma er ook al wel weer bijna op. Dus laat ik maar alvast gaan afkondigen, want anders komen we straks weer in de knel met het nieuws. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren, voor het massale reageren. Werd leuk gereageerd vandaag. En over 2 weken zijn we er ook snel weer. Wij gaan nu verder met Tiësto. Dit is How You Samba.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt.
0: Check onze website. Omroep.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. In Thailand is een Australische toerist van 45 gearresteerd op verdenking van moord op een 17-jarig meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs een spoor bij Pattaya. Beelden tonen hen samen in een hotel. De man werd opgepakt op het vliegveld van Bangkok toen hij op het punt stond om te vertrekken. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Het is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Rijkswaterstaat voert in de nacht van dinsdag op woensdag onderhoudswerkzaamheden uit aan de A73, waardoor de weg tussen Malden en Kuik in zuidelijke richting is afgesloten. De afsluiting duurt van 21 uur tot 5 uur. Borden geven een omleidingsroute aan en hulpdiensten kunnen het traject gebruiken. In het radioprogramma Plein 33, zondagmiddag van 12 tot 2, staan toerspellen en de nieuwe mediawet centraal. Kevin Pluk bespreekt de populariteit van toerspellen, zoals het Tafeland toerspel en het Juliana toerspel, die verenigingen financieel ondersteunen. Ook worden de gevolgen van de nieuwe mediawet voor lokale omroepen besproken. In 2025 kregen verkeersdeelnemers in Land van Kuik 27.504 boetes, met een totale waarde van bijna 2,9 miljoen euro. Snelheidsovertredingen waren de meest voorkomende overtredingen, goed voor 23.594 boetes. Land van Kuik staat op plaats 58 in de landelijke ranglijst van verkeersboetes. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad? Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Duizenden Vespa-rijders zijn in Rome de straat op gegaan om het 80-jarig bestaan van de iconische scooter te vieren. De stad is het decor van een vierdaags evenement met optochten, tentoonstellingen en ontmoetingen van clubs uit de hele wereld. De Vespa werd in 1946 in Italië gelanceerd en groeide uit tot een cultureel symbool. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

We gaan digitaal, we gaan sneller dan ooit. Maar worden we er als mens ook beter op? Mannen van Nothing But Thieves stellen die vraag op hun compleet nieuwe single met de titel

0: Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Hezbollah-leider Naim Qassem verwerpt het voorlopige akkoord tussen Israël en Libanon over het beëindigen van de oorlog in Zuid-Libanon. Volgens hem tast de overeenkomst de Libanese soevereiniteit aan. Qassem zegt dat Hezbollah de strijd tegen Israël voortzet. Met het akkoord zou Hezbollah ontwapend worden en zou Israël zich deels uit Zuid-Libanon terugtrekken en aanvallen staken. Door een blikseminslag bij het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn begin van de middag technische problemen ontstaan. Bezoekers moesten het terrein tijdelijk verlaten. Inmiddels is het weer open, maar het eerste optreden van bankzitters liep door de inslag wel vertraging op. Het festival had de afgelopen twee dagen ook al te maken met extreme hitte. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. Later kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar zo'n 20 graden. Morgen wordt het maximaal tussen 25 en 31 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Davriteniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
5: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het blijft nog lang warm vanavond. Later kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar zo'n 20 graden. Morgen wordt het maximaal tussen 25 en 31 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer? Badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
8: Omroep Land van Kuik.
9: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Oostenrijk was de Fernpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Ze protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die 500 miljoen euro kostte. De route is belangrijk en druk, vooral in vakantietijd. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke storing door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Bruggen, sluizen en tunnels functioneren beperkt en rode kruisen op snelwegen werken niet, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Lokale bediening leidt tot vertragingen. Mensen op het water wordt geadviseerd op tijd naar huis te gaan vanwege code oranje. Een automobilist is rond 10:30 ochtends in Gemert uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats beland. 5 graven raakten zwaar beschadigd. De 41-jarige bestuurder uit Helmond was onder invloed en raakte licht gewond. De politie onderzoekt de zaak.
11: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land.
10: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
12: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
5: Buiten is het 35 graden. Maar binnen ook. Dit is niet de avondclub. Dit is Peter en Martijn met barbecue.

0: zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
1: Boven de 30 graden is het Barbecue Radio met Peter en Martijn.

0: zomer.
1: De zomer op Omroep Land van Kuik.
2: Buiten is het 35 graden. Maar binnen ook, dit is niet de avondclub. Dit is Peter en Martijn met Barbecue Radio.

0: Zoals beloofd bij Peter Martijn, de remix van de week. Geniet ervan bij Barbecue Radio. Tot 7 uur bij Omroep Land van Kuik.
1: Iedere zaterdag in de avondclub. Is het rond kwart voor 7 tijd voor een vette remix. Met strakke overgangen en pompende beats. Vandaag een remix van... Jouw avondclub.
0: Ladies and gentlemen. Master Key G met Jerusalemma. Een speciale Afro House Beats remix. Welcome.

0: de zomer. Hoor de zomer. Omroep Land van Kuik.
1: Vandaag is het boven de 30 graden, dik bijna de 40 graden aan. Dus vandaag een speciale barbecue radio bij Omroep Land van Kuik.

We blijven bij je tot 7 uur. Dit is niet de avondclub, maar barbecue radio. Want het is Blue Jade. Blijf erbij met de beste beats bij Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis. Klusbedrijf JSW.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee reddingsgroepen van USAR zijn zaterdag direct ingezet na aankomst in Venezuela. Dat meldt een woordvoerder van het Nederlandse Urban Search and Rescue. De teams ondersteunen de eerste reddingswerkzaamheden, terwijl het basiskamp verder wordt ingericht voor de inzet van extra hulpverleners. Rijkswaterstaat had rond 17:30 avonds tijdelijk geen internet door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Dit veroorzaakte problemen bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen. De verbinding was rond 16:45 hersteld, maar het herstel van alle systemen duurt nog voort. Restaurant Morena nodigt deze zomer opnieuw dieren uit, nadat het vorig jaar opviel door alpaca's als entertainment te laten lopen. Eigenaar Daryl Pijnenborg zegt dat het welzijn van de alpaca's voorop staat. Dierenorganisaties uiten kritiek en vinden dat dit niet zou moeten worden toegestaan. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Bij het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

maar ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Rijkswaterstaat voert in de nacht van dinsdag op woensdag onderhoudswerkzaamheden uit aan de A73, waardoor de weg tussen Malde en Kuik in zuidelijke richting is afgesloten. De afsluiting duurt van 21 uur tot 5 uur. Borden geven een omleidingshoed aan en hulpdiensten kunnen het traject gebruiken. In het radioprogramma Plein 33, zondagmiddag van 12 tot 2, staan toerspellen en de nieuwe mediawet centraal. Kevin Pluk bespreekt de populariteit van toerspellen, zoals het Tafan toerspel en het Juliana toerspel, die verenigingen financieel ondersteunen. Ook worden de gevolgen van de nieuwe mediawet voor lokale omroepen besproken. In 2025 kregen verkeersdeelnemers in Land van Kuik 27.504 boetes, met een totale waarde van bijna 2,9 miljoen euro. Snelheidsovertredingen waren de meest voorkomende overtredingen, goed voor 23.594 boetes. Land van Kuik staat op plaats 58 in de landelijke ranglijst van verkeersboetes. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
6: De Rotterdamse burgemeester Carola Schout is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Tijdens het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. In Oostenrijk was de fanpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die 500 miljoen euro kosten en mogelijk meer verkeer en overlast veroorzaken. De route blijft vandaag druk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden. Later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. Vannacht blijft het onstuimig met temperaturen rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2100.

0: Ben jij ook zo iemand die elk klein dingetje in zijn leven tot in een treuren analyseert? De mannen van Tempor City maakten daar een nummer voor. Het is luid, het is eerlijk en het is de perfecte soundtrack voor als je even uit je eigen hoofd wilt ontsnappen en gewoon het volume op maximaal wil zetten. Eén brok energie uit de Britse indie scene die je gegarandeerd wakker schudt. Geen twijfel meer mogelijk. Dit is Tempor City met Self-Aware.
1: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolf. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat illegale migranten het land uiterlijk dinsdag verlaten. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen. Migranten vluchten massaal, onder wie duizenden Malawianen in Durban, waar repatriëring chaotisch verloopt. De situatie blijft gespannen en onveilig. Rijkswaterstaat had vanochtend lange tijd geen internet door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Dit veroorzaakte problemen bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen. Rond 16:45 was de verbinding hersteld, maar controles duurden tot 8:00 s'avonds. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Radio. Leuk dat je luistert naar mijn mix hier bij Omroep Landgoed.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
3: Klusbedrijf.nl.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat had vanochtend lange tijd geen internet door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Hierdoor waren de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en verkeerscamera's beperkt. Rond 16:15 was de verbinding hersteld, maar de controle van systemen duurde tot 20:00 s'avonds. Mensen op het water werden gewaarschuwd vanwege code oranje. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat illegale migranten het land uiterlijk dinsdag verlaten. Spanningen lopen op, huizen worden in brand gestoken en winkels geplunderd. Migranten vluchten massaal, onder wie duizenden Malawianen die wachten op repatriëring. De situatie blijft gespannen. De Servische president Aleksandar Vučić zegt binnen enkele weken af te treden, waardoor de weg vrijkomt voor vervroegde verkiezingen. Vooral jongeren eisen al bijna 2 jaar zijn vertrek. Zij verwijten de regering nalatigheid en corruptie en organiseren aanhoudende protesten om politieke verandering af te dwingen. De oppositie hoopt op een nieuwe koers voor Servië. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
10: Come along and have a look. You'll be surprised.
9: www.vakantiejaarmarkt.nl.
11: Hey, ik ben je auto en ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht.
12: Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
14: We'll be setting it from this location.
7: Voor een vette mix.
14: Die
7: speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
14: Alright, we're ready.
7: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
14: Alright.
7: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: www.nrc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Disco Today.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Rijkswaterstaat voert in de nacht van dinsdag op woensdag onderhoudswerkzaamheden uit aan de A73, waardoor de weg tussen Malden en Kuik in zuidelijke richting is afgesloten. De afsluiting duurt van 21 uur tot 5 uur. Borden geven omleidingshoed aan en hulpdiensten kunnen het traject gebruiken. In het radioprogramma Plein 33, zondagmiddag van 12 tot 2, staan toerspellen en de nieuwe mediawet centraal. Kevin Pluk bespreekt de populariteit van toerspellen, zoals het Tafan toerspel en het Juliana toerspel, die verenigingen financieel ondersteunen. Ook worden de gevolgen van de nieuwe mediawet voor lokale omroepen besproken. In 2025 kregen verkeersdeelnemers in Land van Kuik 27.504 boetes, met een totale waarde van bijna 2,9 miljoen euro. Snelheidsovertredingen waren de meest voorkomende overtredingen, goed voor 23.594 boetes. Land van Kuik staat op plaats 58 in de landelijke ranglijst van verkeersboetes. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind. Aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
2: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aanst op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind. Aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aanst op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.